0: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
2: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
5: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
6: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
5: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
6: Het is niet te geloven, hij zit erin!
5: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
7: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
5: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
8: Oh, hij ging er bijna zo in die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
5: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
9: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BRZ.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties.

0: Precies veroordeeld. In een kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen...

0: een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Er was al een hulphond gedacht.
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een paar bijzonderheden in de regio West. Zo staat er op de A4 file Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer. Reken op 5 tot 10 minuutjes vertraging. En de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep

0: NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
2: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
0: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A20 is het druk, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht om precies te zijn. Ook hier een kleine 10 minuten. En ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel rijd je in de file. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die

0: Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
1: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
2: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
3: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
0: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckmanschier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits kwam vanochtend nauwelijks op gang in de regio. Ook nu staat er niet veel file, 15 kilometer in totaal. Wel een kleine file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het drukker. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op staat file, A20 richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouwen is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda. BR6.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten... En de andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk.

0: Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
1: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Radioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy en Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleert perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder

0: Teunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Radioagenda. BR6.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckmanschier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda. BR6.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een aantal files in de regio, onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Reken hier op 20 minuten vertraging. Ook op de A16 is het druk, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen-Noordbrug een kwartier oponthoud. En de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen-Noordbrug 10 minuten, omdat de brug open staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor één zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt...

0: Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regio-agenda.
1: De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Er was al een hulphond gedacht.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij

Woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf

0: Naar twee vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BRZ.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd

0: regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleert perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. En dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang gekomen met inmiddels zo'n 80 kilometer file. Veelal dagelijkse files gelukkig, dus weinig bijzonderheden. Wat opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop op dezelfde A12 bij Nieuwebrug, daar staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. A15, Europoort Rotterdam, voor afrit Brielen een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland

0: En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de meer een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterreis ook dicht. En de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in het westen van het land in volle gang, met bijna 100 kilometer file nog altijd. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: andersom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoflied 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestrand met pech bij Nieuwkerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: heb jij gedaan?
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet nog een kleine 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nieuwebrug gebeurde een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tenslotte een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Die is gestrand bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: about.
1: De regioagenda.
2: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Agenda. BR6.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. Fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
0: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
1: Deze uitzending, de discografie van...
2: Ja, vanavond duiken we in een band die nooit netjes in één vakje is blijven staan. Simple Minds uit Glasgow, wat ooit begon vanuit punkwortels en post-punk nieuwsgierigheid, groeide uit tot een oeuvre waarin art rock, new wave, synthpop, ambient sferen, instrumentale stadsmuziek, politieke lading, volkachtige melancholie en stadiongrote refreinen allemaal naast elkaar kunnen bestaan zonder dat het ooit zijn eigen gezicht verliest. Vanavond dus een uitzending zonder Piet, maar wel met Bas en met de muziek van Piet. En je hoort dus Simple Minds. En dat is dus ook precies hoe Jim Kerr de reis van de band later ook zelf samenvatte. Als een tocht langs avant-garde, art rock, pop, ambient, instrumentals, politiek, volk en het grote podium. Deze special hoor je dus geen rechte lijn,

landschap. Van koele machines en glanzende synths naar grote drums, wijdse gitaren, bezielde zang en songs die evengoed in een club, kathedraal of arena kunnen wonen. Kortom, Simple Minds is geen stijl, Simple Minds is een route. En vanavond rijden we die helemaal uit. Te beginnen bij... Ja, Don't You. Eigenlijk Don't You Forget About Me. Zo'n nummer waarbij je bijna automatisch de Breakfast Club voor je ziet. En dat is ook logisch, want het werd speciaal voor die film geschreven door Keith Forsey en Steve Schiff. Het mooie verhaal erachter is dat Simple Minds het eerst helemaal niet zo zag zitten. Brian Ferry en Billy Idol hadden al bedankt. De band zelf was ook terughoudend. En juist dat bijna gemiste kansje werd uiteindelijk hun grootste Amerikaanse doorbraak. In mei 1985 stond het nummer op 1 in de Amerikaanse Billboard hitlijst. En ineens was Simple Minds niet meer alleen een grote Europese band, maar echt een wereldnaam. En eerlijk is eerlijk, de mix van melancholie, vaart en meezingrefreinen werkt nog steeds alsof die jaren 80 gisteren waren.

Je luistert naar de discografie van... Vandaag stap in het grootste geluid van Simple Minds. En dat hoorde je zojuist met Belfast Child. Een van de meest aangrijpende nummers die Simple Minds ooit heeft gemaakt. Het verscheen in 1989 op het album Street Fighting Years en kreeg zijn emotionele lading na aanslag in Enniskillen in 1987, waarbij Jim Kerr diep geraakt werd door het nieuws uit Noord-Ierland. Muzikaal leunt het nummer op het traditionele Ierse lied You Move Through the Fair en daardoor klinkt het niet als een gewone popsingle, maar bijna als een klaagzang, een gebed, een open wond met hoop erin verborgen. Misschien is dat precies waarom het zo hard binnenkomt. Het werd niet alleen artistiek een van hun grootste statements, maar ook commercieel een enorme klapper. In het Verenigd Koninkrijk werd het een nummer 1 hit en in Nederland stond het eveneens boven.

hoorde zojuist Promised You a Miracle, afkomstig van New Gold Dream uit 1982. Het album waarmee Simple Minds echt van gerespecteerde cultband naar grote naam begon door te schuiven. Op de officiële albumgeschiedenis noemt de band die plaat zelf een kantelpunt en dat hoor je in het nummer meteen terug. Het is nog elegant, nog licht op artpop, maar ook al onweerstaanbaar catchy. In het Verenigd Koninkrijk werd dit hun eerste top 20 hit en in Nederland bereikte het nummer eveneens de hitlijsten. Mooi detail voor de liefhebber, deze opname werd gemaakt met drummer Kenny Hislop, die maar kort rond deze periode bij de band betrokken was. Dit is dus zo'n sleuteltrack waarop alles samenvalt. De verfijning van de vroege Simple Minds, het dansenritme van de nieuwe tijd en de eerste echte geur van grote doorbraak. Kortom, titel klopt, belofte ingelost.

muziekexperts Bas en Piet presenteren u ook deze maand weer de discografie van. Met vandaag de muzikale reis van Simple Minds. En dat hoorde je met Sanctify Yourself, een track van Once Upon a Time, het album uit 1985, waarmee de band definitief op het grote wereldpodium belandde. Die plaat leverde 4 grote singles op en Sanctify Yourself haalde in het Verenigd Koninkrijk de top 10. Wat het nummer zo sterk maakt is dat het tegelijk groots en onrustig klinkt. Arena pop, jazeker, maar wel met die typische Simple Minds spanning. Alles beweegt, alles dringt aan, alsof het nummer voortdurend naar een hogere versnelling zoekt. Ook visueel zat het destijds raak. In de officiële video werd de band in volle kleur en vaart neergezet. Helemaal passend bij dat zelfbewuste middenjaren 80 geluid. Dit is dus niet zomaar een hit, maar ook een perfecte momentopname van de fase waarin Simple Minds kunstzinnigheid en massabereik moeiteloos liet samenvallen.

grote refrein, brede synths en Schotse klasse. Dit is de discografie van Simple Minds. En dat was Alive and Kicking, misschien wel de warmste vuist in de lucht plaat van Simple Minds. Het nummer komt van Once Upon a Time en het album dat in 1985 naar de eerste plek van de Britse albumlijst ging. En de single zelf schopte het tot nummer 7 in de Verenigd Koninkrijk en nummer 3 in de Verenigde Staten. Jim Kerr vertelde later dat de inspiratie voor de tekst kwam tijdens een zomers verblijf in New York. Op een moment waarop de band voelde dat alles open lag en er echt iets in de lucht hing. Dat hoor je ook. Dit is geen sombere new wave meer. Dit is pure hoop op groot formaat. En dan heb je natuurlijk nog dat slot met die beroemde zanglijn die iedereen kan meedoen. Geen ingewikkelde poëzie, gewoon zo'n refrein dat meteen mensen verzamelt. En op de radio is dat goud.

En dat hoorde je met Someone Somewhere in Summertime, de opening track van New Gold Dream. En je kunt je eerlijk gezegd nauwelijks een mooiere binnenkomer voorstellen. Deze song begon ooit met de werktitel Summer Song en dat voel je nog steeds. Alles eraan gloeit, zweeft en lijkt in zacht licht te baden. New Gold Dream geldt binnen de Simple Minds catalogus als de grote doorbraakplaat en als een album waar de band zelf nog altijd met bijzondere liefde op terugkijkt. The Guardian noemde dit nummer ooit een wals door mythische augustusnevel en dat is eigenlijk enger raak dan je lief is. Het was niet hun grootste chartkraker, maar wel precies zo'n lied waardoor je snapt waarom mensen Simple Minds in deze periode bijna magisch vonden. Minder spierballen, meer sfeer en juist daardoor blijft het zo erg hangen.

was Team for Great Cities. En ja hoor, een instrumentaal nummer dat zoveel karakter heeft, dat woorden hier bijna in de weg lopen. In de officiële archieven van de band lees je dat het in 1981 begon als een van de 3 demo's die Mick McNeil aan Jim Kerr doorgaf. En omdat er maar geen tekst op wilde landen, stond het intern een tijd bekend als The Third Track. Gelukkig bleef het instrumentaal, want juist daardoor kreeg het iets futuristisch en open. Later werd het volgens diezelfde archieven en volgens The Guardian een track die opvallend veel invloed had op latere dance- en balearic remixen. Best spectaculair voor iets dat ooit gewoon als hardnekkige demo rondzwierf.

band met echo, energie en eeuwige hoeks. Dit is de discografie van Simple Minds. En dat was Waterfront en achter die grote directe rocksound zit eigenlijk een heel lokaal en menselijk verhaal. Het nummer verscheen op Sparkle in the Rain uit 1984. Het album dat voor Simple Minds de grote commerciële doorbraak betekende en meteen naar nummer 1 ging in het Verenigd Koninkrijk. Jim Kerr vertelde dat Waterfront ontstond in een periode waarin Glasgow in verval was geraakt, scheepswerven verdwenen, de stad voelde als een spookstad en toch zag hij tijdens een avondwandeling langs de rivier ineens weer leven terugkeren. Daar begon de tekst te stromen. En Charlie Burchill vertelde dan weer hoe die beroemde baslijn ontstond via een Dynacore-versterker en eigenlijk neerkomt op één herhaalde noot. Moraal van het verhaal: soms heb je geen duizenden noten nodig, maar gewoon één goede. En deze is raak, elke keer opnieuw.

En zo komen we alweer aan het einde van de discografie van, met vandaag, de hits, albums en verhalen van Simple Minds. En dat hoor je met Book of Brilliant Things. En dat is zo'n nummer dat je misschien niet als eerste noemt als het over hits gaat, maar wel meteen voelt als je het hoort. Het staat op Sparkle in the Rain, maar de achtergrond maakt het nog veel mooier. Jim Kerr zei later dat dit een van de Simple Minds songs is waarmee hij zich het sterkst verbonden voelt. De inspiratie kwam onder meer van zijn vader, die zichzelf ontwikkelde door veel te lezen. En daardoor zit er in deze song veel meer dan alleen mooie melodie. Het gaat ook over kennis, verbeelding en de vrijheid om zelf te denken. Misschien is dat precies waarom het nummer zo'n lange adem heeft, want het staat nog altijd in hun live verhaal, ook op het in Amsterdam opgenomen live in the City of Diamonds is het weer present. Niet schreeuwerig, wel van blijvende klasse. Ja, en zo liep deze discografiereis van Simple Minds in een mooie boog door de tijd. Van de instrumentale stadsbeeld van Team for Great Cities naar de doorbraak van Promise You're a Miracle, Glittering Prize en Someone Somewhere in Summertime van de Clyde Pulse. Van Waterfront en het gespierde Speak Your Love to Me met het wereldwijde kantelpunt Don't You Forget About Me. Daarna kwamen de grote arenajaren met Alive and Kicking, Book of Brilliant Things, Sanctify Yourself, All the Things She Said en Ghost Dancing. Gevolgd door de politieke zwaarte van Belfast Child, het opklarende See the Lights en tenslotte de late herstart met Moscow Underground. Dat is precies waarom Simple Minds zo goed werkt in de discografie van. Niet alleen om de hits, maar ook om het verhaal eromheen. Dit was een spin-off in de geest van de muziekexperts. Bekend waar het moet, nieuwsgierig waar het leuk wordt en altijd net even verder dan de eerste meezinger. Volgende week zijn we weer bij je terug met een reguliere uitzending van de muziekexperts. Nog even zonder Piet, maar hij komt binnenkort terug, al is het maar telefonisch. Maar wel nog altijd om 8 uur op de dinsdagavond en 11 uur op de zaterdagochtend. Voor meer informatie, teksten en fragmenten rondom dit programma of de muziekexperts, bekijk je de volledige vernieuwde website demuziekexperts.nl. Ik dank je voor het luisteren en wat de discografie van betreft, zie ik je eind volgende maand weer terug. Met dan weer zo'n fantastisch artiest of band. Tot dan of tot volgende week bij de muziekexperts. Ciao!

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Willen ze een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda. BRZ.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: regioagenda. BR6.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorands H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop.